Dit was Yehudi Menuhin en Stefan Grappelli se vertolking van die bekende komposisie Jealousy. Die Amerikaans-Britse violist Yehudi Menuhin is al beskryf as een van die beste klassieke violiste van alle tye. Saam met Stefan Grappelli, die Franse jazz-violist, het Menuhin echter ook al met verloop van jare vele ligte musiek en effens jazzerige opnames gemaak, waarvan Jealousy 'n voorbeeld is. Die Nederlandse duo Maywood was in die vroeë en middeltachtiger jare baie gewild. Hulle het bestaan uit twee susters, Altje en Doetje de Vries. Ons luister vervolgens na een van hulle groot treffers, I Am In Love For The Very First Time.

0: home.
1: Kommentaar.
2: Duisende soldate en ek het verneem 70.000 se lede bydraes is geplunder. 50 miljoen rand as mense getal daan wil heg in kredietkaarte vir die weermag se topgeneraals.
3: Dit wys op groter verval van dissipline sou ek sê, want waar is die waghonde?
4: Waar is die minister van verdediging?
5: Die mense wat eintlik belang daarby het om oorsig te bied. Hulle trek selfs voordeel uit hierdie kredietkaarte.
2: Hou jou vinger op die pols. Kommentaar, in diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure, elke sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.

skryf julle briefie hier op my eensame eiland en sit het in 'n bottel, nie 'n fancy een nie, sommer een van plastiek.

0: Patricia Mayalisha ayamuso ngxeke ke ncamke mmoli ula gita qomti ke yalfitwa ni 40 minute ke konke radio xka fm kimbi ula gita qomke ula gitam yixhem kuthi ke angxeka wishishimu kugika kwitinqancanqa simusim gita xaxhama khoya isaskarmisi ke phanduka yaxaxa yaprogram anke yake xixa khwe mukujigigika kwehana wam ke timusinke kijwanqa ula dude giri kwam ula giri kham imkuqhe angxeka wishishi imukugixa kwatinqancanqa program yimegiga agita kom ke mo moderna leva a program manita kwame ha unti gakwe silam gita asika manga yam atikika mti gigi ya kama wala ngwe inti gigi angam awa 12 iri mko kwasi program na akala uto mkiki wala sila gita kwamke mnaisen balding a program na kakasi kantina angam kong wa mkichi musila gichwa ngu mkukwe legwa mkumagi kongke radio XKFM mti nti gigi la twisa mkugi kasaka ke wala msunghala kwa ti gigi ya chwa ngu dayam chimusi ngare ngawa program gigang kita sa vita ada gira sam promo te dure si gira sa ke program akalu tom ki wulang msinga ki ya chong
1: Suid Afrika op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die wedywering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie. Ons passie. Ons tyd. Ons almal. Almal in. Kaufela. Slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.

0: Honnerten Sie über den Ohr, der Ronier XKFM FM Radio Station Plattform, den Gittingen, Bungan, die Bode, Kakohen, noch Radio, der Wogu, Hab, Chow, Dis TV Audio Kanal, Konashiki, Ach, Ihr Nier, Getter, Kamadinum, Chak, Tremut, Wetama, Makrede, Chak, Koma, Gutsch, XK, Oman, Tipi, Europiox, Musavanga, Kamen, Havana, Water, Wut, Wogu, Koms, T.O. Queen, Quadrant, the closing the Quadrant, Junga, the Wuveta, Junga, she woke and your Quana had tea at the Tamaran to a tenor, Seusi, oh, ah, Chad, she was a camp, and ah, Manu, Chadango, Tamachuin, the hat, Junga, Chad, come be the Junga Kongoon with the Chan, don't go to theater, and the class and the comes to Chasu, a quacker, a cake, some Chaku, who with Machaho Hotel. He was a cat and got to order the cloud club where Sister Hanging Hag and Dodo Queen, a quacker, a close and a queen or two, and you swear my anisham, and when I got to Ader tokan, no eh, teta klakonte kwa mgonde kwa jete suwele maguta. Nasi kiteo klakushu o siki. Maka hari kama, karako XKFM siki, kakere kukum. Kwa mga kwa na khe, rado kwa kwa kama gono, kare kwa mgita matla ya kakite gono, tukara tangwe nu, kofia ngwae wa tenu, kofia chukubuna ngwe kaya tama kwa kome. Kwa na he, eh, kwa, tuwa kwa kwe he, kwe na kama wote, wete maka dome kwa kome siki. Kwa ngwe kome dikena kwe, ngwa kwa tema kwa ano, ta kono ngwe. Venu kwa kome ta ha gitema, ah, kwenye nye kwa enu kute, kama ja ane ja si nga mi ya eh di mi kwa nga akhe ben eh kwa ti mwoto akhe venu akha mwa akko beto ak so mpori na kiri nga ziki ya nga mi kha di shara kinye kuma kwa mbeka rado stashe nga mayama kwa ta kwa ma kwa ya kwa ya tiwe kwa ma nga kwa nga akha aki to kwa ya tiki ntonga beka nga kwa ya tina ta kwa ya tiwe o te kwa mati kana kwa te ton ta kwa ta kama akia nga jano kwa mi kha he na nga ta kha kwe kwa nga kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa taka nye tina kwa kwa kwa kwa nomor ata kwa yung okwe 053-831-831 siki kakama tina kakoma go kwa kwa ya kakoma kakago stama kwa nga sinu kwa ee sangane kwa nga ta kamde miya kama kwa mani nga kama kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa mwenye kwa kwa leno ajinja kwa mwenye kwa kwa na chekara ngaji ajiki kwa ame kujika wana kwa nguwe mka kwa nye kwa nye shiken ata kwa mbori makasa na ya katika XKFM dobe me e nungongo rohe kono kwete mbukan oe platform ten ki ena kwa nguwa kwa nato kame te uwele kwa kwa ya kate u kwa kwa kwa kwa sika akuji ana kwa ya kwa usi kasi niko tuwe ete suwele mate kwa mdeku sikite u kwa kwa kwa tenu ndeku ji ate iye garasa kia kwa jiki iye te a suwele makuta amu te tuji ana kwa nana akuji ena jawa kwa te kwa kwa he nate u kwa kwa kudame kwa sika te mburu damika kwa kwa kwa kwa na kwa mbura wa sikite te kwa kuna te u damsiki kan u kwa ikhante ya kasi ya kwa tama kwa nana kuja ana kwa na kite chao no te u damsiki ya kanu te ana udamu kwa mwa kunu te akama kwa damsiki te kia rekara te u damsiki subusubu to ga a nte klaw tora damje koma tvena anisi ja vandag ek het ver suster ader top ken di workforce beamte en ose dorke presonet afdeling en SABC en ek es bior mesanga wat sal van middag di lekker kans kry om met harte gesels dat sy met ons vandag deel oor hand was en higiene suster baie welkom hier by Radio XKFM kan ons denk of twee van jou afken voor ons kan aangaan met ons geselskap.
1: Good morning, listeners. I'm Sister Ada Topkin from Workforce SABC, and today we'll be talking about hygiene.
0: En baie dankie vir die voorstelling. Nou dat ons nou mekaar ken en ons luisteraars ook ken, met wie gesels ek vandag? En Sister Topkin, wat is handwas en hygiëne?
1: Hygiëne is 'n toestand waarby jy gesondheid beheer. Dit beheer siektes en voorkom, en dit help met jou gesondheid, want as jy nie skoon is nie, kan jy baie siektes optel. So 'n mens moet altyd elke dag was van kop tot toon en met seep en seker maak dat jy goed was elke dag. En dit is hygiëne, dit help 'n mens dat jy gesond bly.
0: Ja, om elke dag wil jy leg om te was van kop tot toon, maar kom vat jy 'n verkieslik, hande was, want hande is die ding, is die enigste liggaam en
1: is
0: die liggaam wat dinge baie vat.
1: Dit is die belangrikste deel van 'n mens om te was, want jy vat oral. Mm. Jy besef nie eers waar vat jy as jy so rondloop. So jou hande moet goed gewas word, en as jy hande was, dan weet jy kieme of siektes wat jy opgetel het, vat jy nie huis toe nie, na jou families toe en so aan. Even wanneer jy kook ook, jy moet altyd jou hande was voor jy kook, want jy kan mense in die huis siek maak met kos wat vuil is. So hande was is baie, baie belangrike deel van die mense lewe. As 'n mens ook badkamer toe gaan, jy moet sorg ook dat jy voor jy uitkom, moet jy jou hande was.
0: Is daar sekere sommige voorbeelde van hande was?
1: Die beste en die goedkoopste manier om hande te was is seep en water. As jy kan warm water kry, beter. Maar goeie seep goed gesmeer op jou hande en jy smeer jou hande tussen die vingers. Een mens moet het vat ten minste vir 20 sekondes. En as jy nie weet wat is 20 sekondes, ek tel altyd 1 tot 20. Dan weet ek ek het goed my hande gewas. Dan ook kan een mens ontsmettingmiddels gebruik. En maar die ontsmettingsmiddels moet ten minste 70% alcohol bevat. En dan, ons moet onthou nou met die coronavirus, dat ons vat oorals, ons besef nie eers ons vat nie. Daarom moet ons maskers dra as ons dorp toe gaan en so aan, want die mens vat altyd aan jou hande. Dit is maar net natuurlijk, ons vat op my neus, op die oor en so aan. En onthou, ons vat op die trolleys, ons vat op die toonbanke, so ons moet ons hande skoon hou. Dit is die beste manier om te doen. En dan ook, as jy nou toilet toe gaan, of as jy kook, in elk geval een mens moet jou hande altyd skoon hou. En ek sal sê, as jy kan, elke half uur, een mens was nooit jou hande te veel nie. Want ons moet onze families gezond hou, en dat hulle nie siektes vat, want ons kan siektes huis toe vat, as ons rondgaan, en ons vat aan mense, en ons vat aan enige iets, dit kan kieme bevat, want ons weet nie waar is die kieme nie. So ons moet baie, baie versigtig wees.
0: Oké, okay. Ja, afgeleid van met die antwoorden wat jy nou geen, die wat jy nou bykie ons verdedelik. En ons het ook kinders wat baie vattig is in die huis en ook buiten die huis. Hoe kan groot mense kinders seker maak dat hulle ook hulle hande altyd gereeld as mondelik skoon kry?
1: Ja, ek het jammer vergeet, het is baie belangrik om die kinders van kleins af te leer om hande te was. Dit moet a way of life wees. Om jou hande te was, altyd. Voor die kinders kom om te kom eet, sê kom, laat ons gauw gauw hande was. En voor jy gaan slaap, borseltande en was jou hande. En so moet ons onze kinders leer van kleins af.
0: Dit was dan sister Topken, die workforce, je beambte en SBC Doordkap en Kimberley kantoor. En ek is Piero Mosebanga, wat sy met daar hier op Radio XKFM gesels het, oor onze gezondheid. En baie dankie dat jylle ook aangeskakel het hier op Radio XKFM om vandag met ons samen te leer oor hygiënische toestande. En kan ek dankie, toe kijk ek aan jou het, het nie tamsiki, trouw Radio XKFM graag tegroko, nou dit te anna swere maat het jy goe aankon, en dat kwaakere, en dat kwaakere klaus en ritam, en dit klaakwa, se wo dit a avenu tred, a tamaka taon, kan kon kon tamaka, en dat ek klaakere, ta ina keng e siwo ta ago ten ta ina keng e o juanga anisja tere ta kwana siwe kan huji kui kuye konu siwo kuye tokwe anyebe eno ku domi gui huye a si kuye hata matcha abre asika jante henu kumwa cha kumwa cha sika kwana kumwa sinye ma kucha kano to eka me khao ta kwan ancheka we eka om khao ta hima ama nita ka musho bo kuri kuri ma nga keng kom teo siwo jete jara no te a mora sa jika no te kwa ako te nga kame nga korona siya wati kama siki kuiwa tamaka nga ti ngandu kwano te o isi na kwe keng te nga wakome ko te kwa nkwante musuri ki kase na ko te kwa kwenye chanya mo te nta chanya mo ko te kwa reta aji te o kwenye na kwenye te kwa tamateka wanaka kwa akwara anga kwa te ndeko jingo te uru na kose tinhinye te koji tengo hinye ko te no te kwa usine ko te rita kwa nkara kaya kanto te kwa jitamaka niti piyoro piyoks misabanga nkwanta mkwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa

0: jy is nooit te oud om te huig nie.
1: Kyk, op 86 dink ek wat ook al ver aan is in jare. As mens een huige roman skryf, dan moet jy half op jou langtermijn geheue ingaan. Maar het dit vir jou makkelijk gekom, al die, kom ons noem het nou maar, by die stoomtonele uit te kom?
2: Nee, dit was nie moeilik om daarby uit te kom nie, omdat ek reeds die romanse gelees het. Vroeger jare het ek Milsen Boon aan mekaar gelees, en toe nou die romanse. Maar dit was nie moeilik om terug te dink aan goedies nie. Dit was maar min, maar ek het dit vererger.
0: Kom kuier saam op 360, weekdae van 1 tot 3, net hier op RSG.